As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

baby, oh, as you hover on the sky. Is a big lift and never young, as ik jou net uit mijn huis kon houden. Want ik denk je weet niet, wat ik voor jou voel.

is lief voor jou. Daar is altijd tweede kansen, daar is altijd laatste dansen, daar is altijd iemand voor elke mens. Van buiten leren van alles gaan naar weg. Is een beetje liefde net voor jou. Als ik jou net aan mijn hart kon houden. Maar ik denk je weet niet wat ik voor jou voel. Is een beetje liefde net voor jou. Met een beetje zon schijn uit die blauw. Kan je nooit vergeten, nee. Ik is lief voor jou.

Hij was een houtkruis. Een redder aan een houtkruis vastgeslagen. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Ik onthoud voor David, voor die ark het hij gedans en juich, na die kruis van

zwei, Wald, Talwasserhaut, Kreis. Ja, Räder, Hanne, Haut, Kreis, Wasser, Sla. Ja, Talwasserhaut, Kreis. In Darum, Salexa. Wie zal mij kan stil maken? Wie zal mij gitaar ze snaar afbreek? Wie zal mij kan dood maken? Als mijn voeten in het dans wel los wel breek. Want daar was een oud kruis. Ja, redder, aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal het zijn. Ik vraag niet hoe je voelt niet. Als gevoelens hoegenaamd. Besluiten raak, dan was daar nooit die pijn niet. Door die spijkers, door die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis. Ja, redder, aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Van, daar was een houtkruis. Ja, redder, aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. Daarom zal ik zijn.

0: Tracker.
1: Jou hoofnie Siri hier, die DA vra die spesiale ondersoek eenheid lifestyle audits moet uitgevoer word. Die nasionale vervolgingsgesag mag teen die verskelding van Timothy Omotoso appeleer en in jou rugby nuus Amy Barrett-Theron tree uit in haar stryd teen kanker. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
0: Luister FM weer.
1: Jou temperature vir vandag donderdag die 16de Julie lyk soos volg: Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-20, Mthatha 7-23, Queenstown 2-23, Graafrenet 3-22, Kraddock 2-22, Port St. John's 21, Bishu 8-21, Hoeslonden 14-20, Jeffreys Baai goeiemôre 15-20 daar by julle. Uit en agende dispatches op 10-22 met Port Elizabeth in die Baai 12 met 'n maksimum van 20 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek is saam met jou tot so net voor 9 vandag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

eenzaam zonder voor mij die er komt weg. Zou ik jou in het lap weg, hier die lach of meer die lang, na zomer is je jong. Waar

verbrand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die hoestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die ieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

is allemaal nou van een rechte, echte boeren trouwen met boerenkos. Nee, lekker. Dit is weer kersfeest in juli. Begin jou advertering avontuur hier in juli met 20% afslag op geselecteerde pakketten. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur je e-post na bemarking @luisterfm.co.za vir meer besonderhede. So dou kersfeest in juli 20% afslag hier by Luister FM op geselecteerde pakketten. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Dankie vir almal wat saam gepraat het. Marijke sê, nee, ek drink nie baie water nie, ek is bang ek roes. Natuurlijk, ek hoor so jou. Ek drink glas water in die ochend en die aand saam met my pille. Die dokter sê, dit is baie ongezond om water saam met die ete te drink. Dit verdun jou maag, sier en belemmer jou spysvertering. Baie ongezond, sê Pieter. Nou ja, Pieter, ek hoor vir jou daar hoor. Nou ja, twee liedjes, dit gaan ons mooi opvat daar na die nuus toe. Die eerste een Cliff Richard, is sê Sir Cliff Richard, Some People, en dan een gunsteling lied daar, baie hartseer, maar ook vir mense wat geliefdes verloor, het traan in die hemel, David A. James.

maximum van 18. Bishu staan op 11, 20. Kranhoek 9 met een maximum van 20. Oos-London 15, 19. Fort Beaufort 10 met een maximum van 19. Graafrein net 11, 20. Gramstad 11, 19. Mthatha staan op 10 met een maximum van 21. Port Elfred 14, 18. Port Elizabeth 14, 18. Port St. John's 14 met een maximum van 21. Queenstown 8 met een maximum van 20. Uitnagende Dispatch 12, 18. En Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 19. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

En wil slik, is het tijd om mij recht te rek. Dan maak een man moest een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

0: 0800 333 337. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Kranendrup, toiletlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het Scott vrij weggestap. Soos ik leeg in mijn loopgraaf, wonder ik, werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bindeliere het om aan vast te klauwen.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 7 minute oor 6 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 natuurlik, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek vir jou vertel wat alles vanaand gebeur hier op die program, wil ek net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Het was natuurlijk weer een donderende donderdag geweest, maar ek het vir hom gesê, toe ek kom sien nou nie by die atelier, het was een rustige een geweest vandag. Maar nie te min, het was een lekker een geweest, dankie Nick. En natuurlijk kan jy elke weeksdag saam met Big Nick keier tussen 3 en 6 op die Big Nick Drive. Nou ja, wat kan jy van vanavond sy program verwag? Natuurlijk gaan ons lekker muziek maak. Ons het hier so by kwart voor sy kant, het ons eerste speeliekie, die donderdag 3 in een rij.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

dak op jou arms, een plek om te rust vanavond. Suikerbos, dis onmoontlik om jou te vergeet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.